Jahrestag. Radio Noche International. Dag in, dag uit. De klok rond met kilometers lang muziekplezier. Muziekplezier.

0: De leukste gouden ouwe met Jan van Rooij op Radio Noordzee Internationaal. Dit is Tweemaster. Tweemaster.
1: Wees welkom, dit is weer een uurtje muziek. Sensatie, nieuwe platen, oude platen. Maar vooral op één grote radiozender. Zender Noordzee Internationaal. En gewoontegetrouw beginnen we met de nieuwe treiterschijf.

Noel Rees. Een flinke dosis, maar dan ook een flinke dosis rockabilly. Dat geeft onmiddellijk drive aan je radioprogramma.

0: listening to Jan van Roy on Radio North Sea International's Dutch service.
1: Vlaamse en Nederlandse service van Radio Noordzee Internationaal, daar hoort je in. Uitgestraald in de Zatcentrale in Duitsland, in Jazzbox Internationaal in Frankrijk en RNIRadio.net in de United Kingdom. Music for everyone. Noordzee's

0: Dat zijn de mannen van My Little Lady. Ik heb het natuurlijk over de Tremolos. And even the bad times are good. Zelfs de slechte tijden, die hebben soms wel een beetje, hoe zeggen ze, dat kantje.
1: Music from the 60s. Music from the 70s and 80s. Radio North Sea International. RNI. Worldwide. Rolling back the years. RNI.
0: Music from the Badlands in Scotland, Texas.

0: onmiskenbaar, de sound van Texas. Jawel. En zometeen de Spaanse Davis Group, want die heb ik ook klaargelegd op de draaitafel. Met Somebody to Help Me.
1: 5 decades of great music on RNI, Radio Noordzee International.

0: deze muziek en nog veel meer. 24 uur per dag, 7 dagen in de week op Radio Noordzee Internationaal.
1: One great song after another on Radio North Sea International.
2: De nieuwste muziek en de beste rocking oldies. Afgewisseld met de grootste en beste Vlaamse en Hollandse liedjes. Hoor je hier in het Piratenuurtje met Jan van Rooy.
0: Dit is Radio Noordzee, op FM en het wereldwijde web.

0: genuine craftsman's work. By the people of the shadows. Jawel, en dance on. Fantastisch.
1: Welkom bij Twee Master, de leukste gouden ouwe. Met Jan van Rooij. Hier op RNI.
2: Whoopie! Yep!

63 jaar geleden in gebruik. Ja, 63 jaar geleden, als je dan de wiskunde maakt, is dat 1964. Het jaar des heren voor de mannen van de Rolling Stones. And time, yes, the time is still on their side.

0: In mijn tijd verkochten we die platen voor u als electropop. En ja, de groep is bekend, hè. The Orchestra of Manoeuvres in the Dark. Kortweg genoemd OMD.
1: This is the Flemish and Dutch International Service of Radio North Sea.

Meer Vlaamster dan deze mannen kunnen we u niet presenteren hier op Radio Noordzee. Ik heb het natuurlijk over de mannen van het Alken, zijnde de Marlets. Bier, geld en vrouwen, dat was een van hun grootste successen.

0: Oh yes I do. Een groep genaamd Love, dat was een meisjesgroep uit Holland, hè? Love Me. En man, dat waren mooie meiden in de tijd. Ik heb nog één plaat op de draaitafel liggen. Het is er een ouwertje, eentje van Jimmy Jones. En ik neem hier ook bij afscheid. Tot ziens, tot volgende week. En bedankt voor het luisteren naar Radio Noordzee. De enige echte, gedraaid en gespeeld op Duitsland, Frankrijk en in Engeland.
1: Een vol weekend lang. De Vlaams-Nederlandse service op Radio Noordzee Internationaal.
2: Dit is de muziek van Radio Noordzee.